0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedenacht, 14 nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering, omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemorgen. 14 nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
2: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthale-Helchtre in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
2: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
1: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6:00, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering zit nog altijd samen over de begroting. De tijd begint te dringen, want om 2:00 vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen die begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de onderhandelingen verlopen nog steeds stroef, vertelt Cisse Michiels.
2: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag, is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Een nieuwe tabel met allerlei besparingen en nieuwe inkomsten. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
1: Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat was ook het geval voor Daisy Wijns. Sinds zij ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
3: Vorig jaar had ik een gaatje in mijn tanden. Ik heb dat onmiddellijk bij de tandarts wel geweest, omdat dat wel meevalt qua prijs. Maar daar werd wel gezegd dat er mogelijk een ontsteking op zit. En dan zou er een ontzenuwing moeten plaatsgevonden hebben. Die heb ik wel uitgesteld, omdat er ook andere prioriteiten waren in de zorg. En door het uitstellen is de ontsteking wel groter en zwaarder geweest, waardoor ik het in 2 keer heb moeten laten doen en de kosten toch gestegen zijn tot een €500.
1: Maar ook voor andere rekeningen is het inkomen van een langdurig zieke vaak te laag. Dat vertelt Luc van Gorp van de CM.
4: En we zien dat ze vooral dan besparen op uitgaven in de gezondheidszorg, maar evengoed op voeding. Problemen krijgen met het betalen van hun energiefacturen of hun belastingen en verzekeringen. En worstelen die mensen eigenlijk echt wel met een inkomen dat veel te laag is om een menswaardig leven te kunnen hebben.
1: De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De 2 verdachten van de schietpartij in Aalst in Oost-Vlaanderen eergisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jonge man van 23. Hij raakte licht gewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig nog niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong op de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd dan in de finale ingehaald, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
5: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Altijd anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen, de betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd en uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
1: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de 2e match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt, met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en tot 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen samen, maar de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen zit nu met elke partij apart samen om de gesprekken, of omdat de gesprekken liever moeilijk verlopen. Om 2 uur vanmiddag moet hij die begroting presenteren in het parlement tijdens een septemberverklaring. Ja, Sisse Michiels, gaat dat lukken?
2: Dat is nog steeds onduidelijk. Hè. Sinds middernacht zit de regering hier samen nadat er gisteren overdag eigenlijk niet veel vooruitgang geboekt was. En ook in het begin van de nacht ging het hier traag. Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz hebben dan een paar uur gesleuteld aan een nieuwe begrotingstabel, een nieuw voorstel. Daar hebben ze dan opnieuw over onderhandeld met iedereen samen. En op dit moment overlegt Diependalen met elke partij apart. Witte Rok zal dus nog niet voor meteen zijn. We horen wel dat er al een paar zaken afgeklopt zijn. De dienstenchecks die worden duurder, van 10 naar 12 euro. Langs de andere kant zal de drinkwaterfactuur niet stijgen. Dat plan lag wel op tafel, maar dat heeft het uiteindelijk dus toch niet gehaald. Nog even afwachten dus of ze ook over de rest een akkoord vinden.
1: Oké, dankjewel Sisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
3: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat dat de kostprijs daarvan gaat zijn. Dus je kan niet alles op 1 maand of op 2 maanden doen.
1: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt CM-voorzitter Luc van Gorp.
4: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
1: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een mis bijwonen van de paus in de stad Metz. Dat is opmerkelijk, want de Franse politiek houdt zich afzijdig van religie. Macron had vooraf gezegd dat hij geen enkele mis zou bijwonen, en nu dus toch wel. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de katholieke leider een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 aanhangers. Hij haalde eruit naar euthanasie, precies 2 maanden nadat het Franse parlement een wet had goedgekeurd die stervensbegeleiding mogelijk maakt. In Spanje hebben voor de 2e nacht op een rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog 1 dag langer te verdragen.
5: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más.
1: Het protest begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel werd 12e. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
1: Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf geen excuses.
7: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Zojuist is de groep onderhandelaars uit elkaar gegaan. Vlaams minister-president Diependalen houdt nu 1-op-1 gesprekken met de verschillende regeringspartijen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozem van de non, kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

to go. Pick up where we left.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn nog altijd niet afgelopen. De CM vraagt maatregelen aan de regering om te vermijden dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. En de Amerikaan Brandon McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers het nog altijd niet eens over de begroting. Er is de hele nacht onderhandeld, voorlopig zonder resultaat. Om 2 uur vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begroting presenteren in het parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar Sisse Michiels, gaat dat lukken?
2: Dat blijft onduidelijk op dit moment. Sinds middernacht zit de regering hier al samen. Rond 5 uur is er een nieuw voorstel gekomen van Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz aan de andere partijen. Een begrotingstabel met besparingen en nieuwe inkomsten. Diependalen die heeft zo net overleg gehad met elke partij apart. Dus eerst vooruit en dan CD&V. En het is nu een beetje afwachten wat de volgende stap is. Het lijkt echt wel rob of ronder voor Diependalen ondertussen als hij over 6 uur in het parlement wil staan met een akkoord. De partijen zeggen dat dat nog steeds mogelijk is, maar niemand is er echt zeker van. We horen wel dat er een paar zaken wel afgeklopt zouden zijn. De dienstenchecks die zouden duurder worden, van 10 naar 12 euro per stuk. Langs de andere kant zou de drinkwaterfactuur wel niet stijgen. Dat plan lag op tafel, maar dat zou het dus uiteindelijk niet gehaald hebben.
1: Oké, dankjewel Sisse. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken geldproblemen krijgen. Uit een eigen bevraging van CM blijkt dat zij daardoor soms medische zorg uitstellen. Dat deed ook Daisy Wijns. Sinds ze ziek werd, moest ze noodgedwongen kiezen welke zorg eerst komt.
3: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op 1 maand alle zorgverleners zien die je moet zien. Je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
1: Omdat hun inkomen te laag is, komen langdurig zieken vaak in een negatieve spiraal terecht volgens de CM. Daarom vraagt de CM maatregelen aan de regering. Dat vertelt voorzitter Luc van Gorp.
4: We merken ook, en dat is ook een van de aanbevelingen die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorgen niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
1: De Franse president Macron zal vandaag dan toch een misviering bijwonen van paus Leo XIV in de Franse stad Metz. Dat is opmerkelijk, want in Frankrijk is er een strikte scheiding tussen staat en religie. En Macron had vooraf gezegd dat hij bij geen enkele mis aanwezig zou zijn. Het is de laatste dag van het pausbezoek aan Frankrijk. Gisteren droeg de paus een mis op in het bedevaartsoord Lourdes voor 150.000 katholieke gelovigen. Hij haalde daaruit naar euthanasie. In Spanje hebben voor de 2e nacht op rij tientallen mensen op een centraal plein in de hoofdstad Madrid geslapen, om zo te protesteren tegen de hoge huurprijzen in het land. De manifestanten kregen gisteravond bezoek van de Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar. De toestand is ondraaglijk, zegt hij. Het is onaanvaardbaar voor de Spaanse samenleving om dit probleem nog 1 dag langer te verdragen.
5: Esto indica que la situación ya es insoportable. Es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más.
1: Het protest in Spanje begon nadat een vrouw van 87 uit haar appartement was gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen nadat die fel was verhoogd. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Morgen zou de Spaanse regering een nieuw woningdecreet voorstellen. In Congo zijn nu al 8000 mensen besmet geraakt met het ebola-virus. 3900 van hen zijn aan het virus overleden. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. Voor het weekend was de epidemie nog uitgebreid naar nieuwe gebieden in het noordoosten van het land. Deze ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog altijd volop naar een vaccin gezocht. In LA, in de Verenigde Staten, zijn de MTV Video Music Awards uitgereikt. De grote winnaars zijn Madonna en Taylor Swift. De 68-jarige Madonna kon 7 van haar 13 nominaties verzilveren, waaronder die voor Artiest van het Jaar. Taylor Swift won 3 trofees, waaronder de felbegeerde award voor de Muziekvideo van het Jaar. Zij droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die in augustus overleden is.
6: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person, without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
1: Sport. De Amerikaan Brandon McNulty heeft het WK wielrennen gewonnen in Canada. McNulty won met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Een verslag van Christophe van de Goor.
7: Dit was een knotsgek wereldkampioenschap met quasi ontelbaar wisselende posities vooraan en een verrassende Amerikaanse wereldkampioen. De Belgische kopmannen Evenepoel en Van Aert waren niet goed genoeg om de lawine aan demarages te blijven beantwoorden. Al eindigde Evenepoel uiteindelijk nog in het groepje dat sprintte voor zilver. Hij werd 12e. Brandon McNulty dus. Hij ronde een solo van 30 kilometer met succes af. McNulty is een van de belangrijkste ploegmaten van de hier afwezige titelverdediger Pogacar, maar is absoluut geen winnaarstype. De Australiër Michael Matthews eindigde als tweede. Mathieu van der Poel, die op 100 kilometer van de streep de finale onvermoeibaar had geopend, pakte alsnog het brons.
1: En Remco Evenepoel hoorde bij de topfavorieten, maar hij moest dus vrede nemen met de 12e plek. Hij zocht achteraf ook geen excuses.
8: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
1: En in de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland verloor voor eigen publiek met 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp, na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En vanaf vandaag kan iedereen in Vlaanderen en Brussel acties registreren voor de warmste week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Dit jaar gaat het ingezamelde bedrag naar 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Ambassadeurs zijn DJ Hakim Chattar, acteur Wannes Lacroix en radiopresentatrice Maureen van Herbergen. Zij bezochten al enkele projecten.
9: In het Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingen te doen in huis, zodat die hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
10: Ja, en je hebt ook natuurlijk mensen die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er mensen zijn met een beperking of kinderen met een beperking die vallen zonder ouders. Ja, die hebben ook recht op een nieuwe thuis. Dus dan zijn er organisaties die daar ook naar op zoek gaan.
1: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. De lijst met projecten is terug te vinden op www.dewarmsteweek.be. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel af en toe op, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm, tot 30 graden dan. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen verlopen moeizaam. Daarmee begon dit nieuws. Vlaams minister-president Diependaele heeft zojuist 1-op-1 gesprekken gehad met de verschillende regeringspartijen apart. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 9 uur een goeiemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Er is een heel weekend onderhandeld en ook een hele nacht, maar voorlopig zonder resultaat. En de deadline nadert, want om 2 uur vanmiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begroting voorstellen in het parlement tijdens een septemberverklaring. Ja, Sisse Michiels, gaat hij die deadline halen?
1: Dat is de vraag die iedereen zich hier stelt. Ondertussen lopen de onderhandelingen al 9 uur aan een stuk. Heel vroeg vanochtend is er een nieuw voorstel op tafel gekomen van Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz. Een begrotingstabel met besparingen en nieuwe inkomsten. Op dit moment overlegt Diependalen met elke partij apart. Nu zit hij samen met Vooruit. En dat is blijkbaar toch de partij waar er nog wat de meeste spanningen mee zitten. Tussen de N-VA en Vooruit dus. Het lijkt alleszins erop of eronder voor Diependalen als hij over 5 uur inderdaad in het parlement wil staan met een akkoord. De partijen zeggen wel dat het nog steeds mogelijk is, maar niemand is er echt zeker van. We horen wel dat er al een paar zaken afgeklopt zouden zijn waarover dus wel consensus is. De dienstenchecks die zouden duurder worden van 10 naar 12 euro. Maar de drinkwaterfactuur die zal niet stijgen. Dat plan lag eerder wel op tafel, maar dat heeft het uiteindelijk dus toch niet gehaald.
0: Sisse Michiels, dankjewel. 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de Belgische overheid, wegens digitale uitsluiting. Zij klagen aan dat steeds meer diensten alleen digitaal beschikbaar zijn, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een ticket kopen voor het openbaar vervoer. En dat is niet voor iedereen haalbaar, zegt Henk van Hotegem van het Steunpunt voor de Bestrijding van Armoede.
2: Met de klacht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
0: Sport. De Belgen blijven ontgoocheld achter na het WK wielrennen in Canada. De Amerikaan Brandon McNulty kroonde zich verrassend tot wereldkampioen. De Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel waren niet goed genoeg om mee te rijden voor de overwinning. Volgens bondscoach Serge Pauwels zijn er geen tactische fouten gemaakt.
3: Als we die plaatselijke ronde ingingen, zag het er eigenlijk goed uit. Ik bedoel, iedereen goed mee voorin en Wout doet dan ook een goede move. Maar vanaf het moment dat hij daar lost, zag het er voor ons ineens veel minder uit. Dan hadden we wel nog Remco in de achtergrond. Maar dan leek het toch al wel snel dat Remco niet zijn beste dag had.
0: Remco Evenepoel werd 12e. De Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel werden 2e en 3e. Vanaf vandaag kan iedereen in Vlaanderen en Brussel acties registreren voor de warmste week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Dit jaar gaat het ingezamelde bedrag naar 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Ambassadeurs zijn DJ Hakim Chattar, acteur Wannes Lacroix en radiopresentatrice Maureen van Herbergen. Zij bezochten al enkele projecten.
4: In het Brusselse is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingjes te doen in huis, zodat die hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
5: Ja, en je hebt ook natuurlijk mensen die op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er mensen zijn met een beperking of kinderen met een beperking die vallen zonder ouders. Ja, die hebben ook recht op een nieuwe thuis. Dus dan zijn er organisaties die daar ook naar op zoek gaan.
0: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. De lijst met projecten is terug te vinden op www.dewarmsteweek.be. De dag begint bewolkt met vooral in het westen hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij temperatuur tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord over de begroting. De topministers zitten wel opnieuw samen in de hoop toch nog een doorbraak te bereiken. Heidi van Rompuy, jij houdt daar nu de wacht aan het Martelaarsplein in Brussel. Wordt het stilaan onmogelijk voor de Vlaamse regering om de deadline te halen?
2: Wel, hier binnen geven ze de hoop voorlopig nog altijd niet op. Iedereen blijft voorlopig zeggen dat het nog altijd de bedoeling is dat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2 uur zijn septemberverklaring aflegt in het Vlaams parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt er hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele 1-op-1 gesprekken gehad met zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. En nu zitten ze dus weer met de 3 partijen rond de tafel in de hoop dus een doorbraak te vinden. Maar de tijd begint nu echt wel te dringen.
1: Oké, dankjewel Heidi. 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de Belgische overheid wegens digitale uitsluiting. Zij klagen aan dat steeds meer diensten alleen maar digitaal beschikbaar zijn, zoals een afspraak maken bij de dokter, de bank of een ticket kopen voor het openbaar vervoer. En dat is dus niet voor iedereen haalbaar, zegt Henk van Hotegem van het Steunpunt voor Bestrijding van Armoede.
3: Met de kracht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen, naast het digitale of naast de digitale kanalen, ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
1: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat in een reactie weten dat de regering de universele bankdienst verlengt, waardoor mensen tegen een laag tarief toegang hebben tot een basispakket aan bankdiensten, voorlopig tot 2031. Minister Beenders legt uit wat dat inhoudt.
4: Wij hebben een wet gestemd die alle overheidsdiensten verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
1: In Iedergem, een deelgemeente van Denderleeuw, heeft een jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter. Lisa de Wilde van het parket van Oost-Vlaanderen.
5: Ja, gisteravond werden in een woning in Iedergem bij Denderleeuw 2 lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
1: Er komt dan toch geen grote nieuwe onderzoekscampus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Die nieuwe campus moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen of behandelingen te ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders trekken zich terug door de verslechterde economische omstandigheden en omdat onlangs de omgevingsvergunning werd vernietigd. Volgens de Raad voor Vergunningen en Betwistingen waren de gevolgen voor het verkeer in de buurt niet voldoende onderzocht. Het is bijzonder jammer dat het project niet doorgaat, zegt Peter de Meijer van de Universiteit Antwerpen.
6: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
1: Het weer eerst bewolkt, vooral in het westen nog kans op een bui. In de loop van de dag klaart het af en toe op, temperaturen tot 24 graden. Morgen zonnig en warm tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA aan een ultiem voorstel. De andere partijen, Vooruit en CD&V, zullen dan moeten beslissen of ze daar akkoord mee gaan of niet. Heidi van Rompuy, jij bent nog altijd op het Martelaarsplein in Brussel. Betekent dat dat de onderhandelingen in een finale fase zitten?
2: Het is in elk geval een teken dat Diependalen aan het doorduwen is in de hoop straks om 2 uur toch nog zijn septemberverklaring te kunnen afleggen in het parlement. Nu, de vraag blijft natuurlijk of wat hij op tafel zal leggen voldoende is voor die andere partijen, CD&V en vooral ook voor Vooruit. Want we horen dat vooral Vooruit nog niet tevreden was met wat er deze voormiddag voorlag. Het is nu dus wel echt erop of eronder voor de Vlaamse regering. Al horen we dat er wel een voorzichtig optimisme is dat de laatste rechte lijn is ingezet.
1: Oké, dankjewel Heidi. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een baan hebben de beste bescherming is tegen armoede. En dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Van den Broeke reageert op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de regering om te voorkomen dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. De minister wijst er ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder zelf moet betalen. En zeker voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming heeft de regering de ereloonsupplementen aan banden gelegd, zegt Van den Broeke nog. In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. Zijn motief is nog onduidelijk. De Universiteit Antwerpen krijgt dan toch geen nieuwe grote onderzoekscampus in Wilrijk. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Die nieuwe campus moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen en behandelingen te ontwikkelen of verder te ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders trekken zich terug door de verslechterde economische omstandigheden en omdat onlangs de omgevingsvergunning werd vernietigd na protest van buurtbewoners. Het is bijzonder jammer dat de zogenoemde Bioscape Campus er niet komt, zegt Luc Luwel van werkgeversorganisatie VOCA.
3: 500 goed betaalde wetenschapsjobs waren daar gekomen. Dit heeft veel te lang aangesleept. En dan zie je dat als men telkens in beroep kan gaan, en vaak individuele voor particuliere belangen, is het dood jammer dat in een periode waar het economisch slecht gaat, deze jobs hadden veel kunnen betekenen voor de universiteit, voor de onderzoekers.
1: Bij de Franse kust op het kanaal naar Engeland zijn 3 migranten verdronken die wilden oversteken naar Engeland. Dat meldt de Franse politie. De 3 wilden een zogenaamde taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep dus mis en ze hebben het niet overleefd. Het weer. De dag begint bewolkt. Vooral in het westen kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op. Temperaturen tot 24 graden vandaag. Morgen wordt het zonnig en warm tot 30 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse minister-president heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd voor de begrotingsonderhandelingen. In Idergem heeft een tiener zijn moeder en zus vermoord en in Spanje probeert de regering de woningcrisis op te lossen. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zitten in de laatste rechte lijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd. En daar wordt nu over gepraat. Heidi van Rompuy, jij staat nog altijd aan het Martelaarsplein in Brussel. Zijn ze er nu echt bijna?
2: Wel, daar lijkt het toch in elk geval op. Na een hele nacht door onderhandelen zit de voltallige Vlaamse regering sinds een klein uurtje opnieuw samen om dat finale compromis van Diependalen te bespreken. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat dat een akkoord zal opleveren. En dat zou in elk geval geen minuut te vroeg zijn, want Diependalen wordt binnen 2 uur al verwacht in het Vlaams parlement om daar zijn septemberverklaring uit te spreken. Dus het is echt van moeten nu, maar het ziet er dus voorlopig wel naar uit dat de regering die deadline dan toch zal halen.
1: Oké, Heidi, dankjewel. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een baan hebben de beste bescherming is tegen armoede en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Van den Broeke reageert daarmee op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de regering om te voorkomen dat langdurig zieken in de financiële problemen komen. De minister wijst er ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder zelf moet betalen. En zeker voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming heeft de regering de ereloonsupplementen aan banden gelegd, zegt Van den Broeke nog. In Idergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus vermoord. De jongen is opgepakt. Filip Heijmans, weten we al wat daar precies gebeurd is?
3: Wel, volgens onze informatie was de jongen gisteren nog met vrienden naar de film gegaan. En 's avonds, net voor het slapen gaan, heeft hij eerst zijn zus van 20 en vervolgens zijn moeder van 51 aangevallen met een bijl. Waarom hij dat gedaan heeft, is nog onduidelijk. Hij zou wel een uitleg hebben gegeven aan de politie, want hij is de hele nacht verhoord. Dat zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
4: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter, die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
3: Ja, maar dat moeten we dus nog afwachten wat de jeugdrechter straks beslist. De jongen heeft ook nog een andere zus. Die woonde bij hun vader, want zijn ouders leefden al jaren gescheiden. Volgens wat wij horen, zouden er tot nu toe ook geen problemen met die jongen geweest zijn.
1: Oké, bedankt, Filip. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen probeert duidelijk te maken hoe het is om in een overbevolkte gevangenis te leven, te werken of zorg te verlenen. Aan de hand van 40 getuigenissen van onder meer gedetineerden, advocaten en gevangenispersoneel wil de Raad het aanhoudende probleem van de overbevolking in de gevangenissen meer zichtbaar maken. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. Pieter Houbij van de Toezichtsraad.
5: We merken eigenlijk collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om een gezamenlijke oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren, om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
1: In Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt door een onveilige abortus. Ook in ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland om daar een abortus te kunnen krijgen. Dat zegt Lisbeth Lambeets, die zorgverlener is in een Vlaams abortuscentrum.
6: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten, omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we Compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hun te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
1: De Universiteit Antwerpen krijgt dan toch geen nieuwe grote onderzoekscampus in Wilrijk. Die nieuwe campus moest ruimte geven aan jonge onderzoekers om geneesmiddelen of behandelingen te ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders trekken zich terug door de verslechterde economische omstandigheden en omdat onlangs de omgevingsvergunning werd vernietigd. Volgens de Raad voor Vergunningen Betwistingen waren de gevolgen voor het verkeer in de buurt niet voldoende onderzocht. Het is bijzonder jammer dat het project niet doorgaat, zegt Peter de Meijer van de Universiteit Antwerpen.
0: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
1: In Spanje onderhandelen de regeringspartijen al de hele dag om een akkoord te vinden over een nieuwe wet die bescherming moet bieden tegen de hoge huurprijzen. Op de Puerta del Sol, het centrale plein in de hoofdstad Madrid, kampeerden vannacht al voor de tweede nacht op rij duizenden mensen uit protest tegen die hoge woningprijzen. Mieke Strings bekeek de beelden.
7: Duizenden mensen, vooral jongeren, liggen in kleine tentjes opeengepakt. De klok op de Puerta del Sol slaat het uur. Deze nacht zijn alweer meer mensen komen kamperen dan gisteren, zegt een jonge vrouw. We zijn blij dat het protest aanslaat, ook al hebben we weinig geslapen.
8: Hay más gente que ayer. Estamos contentos, aunque hayamos dormido poco.
7: Want als de huurprijzen torenhoog blijven, kunnen we geen toekomst uitbouwen, zegt ze.
8: No podemos hacer un proyecto de vida si los alquileres están pues por las nubes.
7: De regering moet ingrijpen, zegt ook een jongen. Als dat niet gebeurt, gaan we nooit een huis kunnen kopen en moeten we tot ons 50ste een appartement delen.
9: Si no, va a ser imposible que se pueda ahorrar para una hipoteca, incluso pagar un piso y que tengamos que estar compartiendo una habitación con 50 años.
7: De regering hoopt tegen morgen een akkoord te bereiken over een nieuwe huurwet.
1: Het weer. Vanmiddag blijven er opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen van het land. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden. Vooraan in het nieuws zaten de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA heeft Vooruit en CD&V een ultiem begrotingsvoorstel gedaan. Het blijft afwachten of die twee regeringspartijen daarmee akkoord gaan en of de deadline dus al dan niet gehaald wordt. Om 2 uur wordt Diependalen verwacht in het parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De onderhandelingen over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst, omdat een kabinetchef van Vooruit onwel is geworden. In Edergem heeft een tiener zijn moeder en zijn zus vermoord. En in Spanje probeert de regering de woningcrisis op te lossen. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd. Een kabinetchef van Vooruit is onwel geworden tijdens de gesprekken. Heidi van Rompuy, jij bent daar aan het Martelaarsplein in Brussel. Wat is er gebeurd?
2: Maar rond 12 uur liever zagen we weer plots een ambulance toekomen bij het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. En uiteindelijk bleek dus dat de kabinetchef van een van de vooruitministers onwel is geworden. Nu, de onderhandelingen die zaten op dat moment in de laatste rechte lijn. Er werd volop gepraat over een ultiem voorstel dat Diependalen op tafel had gelegd. Maar de ministers hebben nu dus beslist om de gesprekken voorlopig op te schorten naar wat er gebeurd is. En het is nog onduidelijk wat dat dan betekent voor de september. Verklaring van Diependalen straks. Normaal gezien moest hij over een uurtje het parlement toespreken, maar ze zijn hier binnen nog aan het bekijken hoe het nu verder moet.
1: Dankjewel. Van daaruit, Heidi. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een baan hebben de beste bescherming is tegen armoede en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om opnieuw aan het werk te kunnen gaan. Van den Broeke reageert op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de regering om te voorkomen dat langdurig zieken financiële problemen zouden krijgen. De minister wijst er ook op dat de derde betalersregeling uitgebreid is naar alle zorgverleners, zodat een patiënt minder zelf moet betalen. En zeker voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming heeft de regering de ereloonsupplementen aan banden gelegd, zegt Van den Broeke. In Edergem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen is opgepakt. Filip Heijmans, weten we al wat daar precies gebeurd is?
3: Wel, volgens onze informatie was de jongen gisteren nog met vrienden naar de film gegaan. En dan s'avonds, net voor het slapen gaan, heeft hij eerst zijn zus van 20 en vervolgens zijn moeder van 51 aangevallen met een bijl en daarna zelf de politie gebeld. Waarom hij dat gedaan heeft, is nog onduidelijk. Al heeft die jongen wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
4: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar, bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
3: Ja, dus niet heel duidelijk. Volgens wat wij horen zou die jongen gezegd hebben dat hij zin had in geweld. Hij was nog niet bekend bij het gerecht. Ook daarbuiten zou hij nooit in de problemen zijn gekomen, op school bijvoorbeeld, of door de scheiding van zijn ouders. Het gerecht onderzoekt nu onder meer zijn sociale media-accounts om te zien of daar aanwijzingen te vinden vallen. De jeugdrechter beslist later wat er met hem gebeurt.
1: Dankjewel, Filip. Een nieuw rapport van de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen probeert aan de hand van getuigenissen opnieuw duidelijk te maken hoe het is om in een overbevolkte gevangenis te leven, te werken of zorg te verlenen. Er zitten bijna 13.700 mensen in onze gevangenissen. Bijna 600 van hen slapen op een matras op de grond. Aan de hand van 40 getuigenissen wil de Raad het aanhoudende probleem van overbevolking in de gevangenissen meer zichtbaar maken. Dat vertelt Piet Hoebij van de Toezichtsraad.
5: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoren kunnen uitvoeren, waar dat heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
1: In Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw overlijdt door een onveilige abortus. In ons land is abortus mogelijk tot 12 weken na de bevruchting. Elk jaar wijken zo'n 400 vrouwen uit naar Nederland voor een abortus, omdat ze al voorbij die 12 weken zwangerschap zijn. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verrijt van Dokters van de Wereld.
6: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken. Maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen, om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
1: In Spanje onderhandelen de regeringspartijen al de hele dag om een akkoord te vinden over een nieuwe wet die bescherming moet bieden tegen te hoge prijzen voor huurwoningen. Op de Puerta del Sol, het centrale plein in de hoofdstad Madrid, kampeerden vannacht al voor de tweede nacht op rij duizenden mensen uit protest tegen die hoge woningprijzen. Mieke Strings bekeek de beelden.
7: Duizenden mensen, vooral jongeren, liggen in kleine tentjes opeengepakt. De klok op de Puerta del Sol slaat het uur. Deze nacht zijn alweer meer mensen komen kamperen dan gisteren, zegt een jonge vrouw. We zijn blij dat het protest aanslaat, ook al hebben we weinig geslapen.
8: Hay más gente que ayer. Estamos contentos, aunque hayamos dormido poco.
7: Want als de huurprijzen torenhoog blijven, kunnen we geen toekomst uitbouwen, zegt ze.
8: No podemos hacer un proyecto de vida si los alquileres están pues por las nubes.
7: De regering moet ingrijpen, zegt ook een jongen. Als dat niet gebeurt, gaan we nooit een huis kunnen kopen en moeten we tot ons 50ste een appartement delen.
9: Si no, va a ser imposible que se pueda ahorrar para una hipoteca, incluso pagar un piso y que tengamos que estar compartiendo una habitación con 50 años.
7: De regering hoopt tegen morgen een akkoord te bereiken over een nieuwe huurwet.
1: En bij de Franse kust in het kanaal zijn twee vrouwen en een kind verdronken die clandestien wilden oversteken naar Engeland. Dat meldt de Franse politie. De drie wilden voor de kust van Wissant een zogenaamde taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen zijn wel gered. Vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden dan. Vooraan in het nieuws zaten de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. De gesprekken zijn voorlopig opgeschort nadat een van de medewerkers van Vooruit onwel is geworden. Het is nog niet duidelijk of minister-president Diependalen vandaag zijn septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. Meer daarover lees je ook op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Vlaamse minister-president Matthias Diependalen moet zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen. Tijdens de onderhandelingen voor het begrotingsakkoord zijn er 2 mensen onwel geworden, onder andere CD&V-minister Krevits. En dus zijn de gesprekken voorlopig opgeschort. Heidi van Rompuy, jij hebt alles gevolgd. Wat betekent dit nu?
2: Wel, dus normaal gezien moest Diependalen hier nu om 2:00 zijn jaarlijkse toespraak geven in het Vlaams parlement. De onderhandelingen over de begroting die zaten ook in de laatste rechte lijn. De ministers hadden de hele nacht onderhandeld. Het leek er dus op dat Diependalen de deadline zou halen. Maar opeens kregen we rond de middag dan het nieuws dat zowel minister Krevits van CD&V liever als de kabinetschef van een van de vooruitministers onwel waren geworden. En dus zijn de gesprekken stilgelegd. Volgens Diependalen was dat de enige juiste beslissing.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan. Maar wij zaten eigenlijk in het laatste nalezen van de tabellen. Dat was het laatste doornemen er nog van. Dus nog een paar zaken goed zetten. Dus eigenlijk op een zucht van een akkoord.
2: Ja, Diependalen zal hier zo meteen wel kort het parlement toespreken om alles uit te leggen. En dan zal er dus een nieuwe datum moeten worden vastgelegd voor die septemberverklaring. Ook nog belangrijk, minister Joop Broens van CD&V die gaat voorlopig de plaats innemen van zijn collega Krevits, zodra er dan effectief verder gepraat wordt.
1: Dankjewel, Heidi, en jij blijft het daar voor ons verder volgen. In Idergem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij de politie. Tot nu toe waren er volgens onze informatie geen problemen met de jongen. Waarom hij dat dan gedaan heeft, is onduidelijk, al heeft hij wel een verklaring gegeven aan de politie. Dat zegt zijn advocaat Jeroen Dont.
4: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mijzelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar, bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
1: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen gebeurt. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Het zijn allemaal 20ers, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Op de luchtmachtbasis in Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran is voorlopig nog niet duidelijk. En het Hongaars parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Peter Magyar en 2 voormalige ministers uit de regering van Viktor Orbán. Magyar wordt vervolgd omdat hij in 2024 de telefoon van een man zou hebben afgepakt en in de Donau gegooid. De 2 ex-ministers worden verdacht van corruptie. Het gaat om de eerste strafonderzoeken tegen voormalige toppolitici uit het Orbán-tijdperk wegens mogelijke corruptie. Magyar had zelf gevraagd om zijn onschendbaarheid op te heffen en noemde de zaak tegen hem een politiek schouwspel. Het weer vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.
5: Worry, I won't hurt you. I only want you.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement moeten uitstellen. De onderhandelingen over de begroting moesten op de middag opgeschort worden omdat CD&V-minister Crevets en een medewerker onwel waren geworden. Heddy van Rompuy, Diependalen heeft daarnet wel kort iets gezegd in het Vlaams parlement.
2: Ja, hij is toch even naar het Vlaams parlement gekomen om uitleg te geven aan de parlementsleden. De Vlaamse regering had de hele nacht dooronderhandeld in de hoop dus toch nog op tijd met een begrotingsakkoord te komen. Maar in de laatste rechte lijn werd alles dus stilgelegd. En volgens Diependalen was dat op dat moment de enige juiste keuze.
3: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers en dus zaten we er vlakbij. Maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
2: Ja, een van de twee mensen die onwel is geworden is dus minister voor CD&V Hilde Crevits. En haar partijgenoot en collega minister Jo Broens die vertelde daar straks bij het buitenkomen wat er gebeurd is.
4: Ik was bij haar. Hè? Ja. Ze is bij bewustzijn gebleven en ze is nu naar huis. En wij wensen haar alle beterschap.
2: Ja, Broens zal voorlopig de plaats innemen van Hilde Crevits als de gesprekken opnieuw hervatten, maar het is voorlopig nog onduidelijk wanneer dat het geval zal zijn. Het bureau van het parlement zit nu samen om dus ook een nieuwe datum te zoeken voor die septemberverklaring. Maar de oppositie reageert ondertussen heel misnoegd. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit de juiste manier zijn om tot een goed akkoord te komen.
1: Dankjewel Heidi vanuit het Vlaams parlement. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Het zijn allemaal 20ers uit Londen. Wat hun motief was, is nog niet bekend. Op de luchtmachtbasis in Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran, is voorlopig nog niet duidelijk. Het Hongaars parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Peter Magyar en 2 voormalige ministers uit de regering van Viktor Orbán. Magyar wordt vervolgd omdat hij in 2024 de telefoon van een man zou hebben afgepakt en in de Donau gegooid. De 2 ex-ministers worden verdacht van corruptie. Het gaat om de eerste strafonderzoeken tegen voormalige toppolitici uit het Orbán-tijdperk wegens mogelijke corruptie. Magyar had zelf gevraagd om zijn onschendbaarheid op te heffen en noemde de zaak tegen hem een politiek schouwspel. En de Britse regisseur Danny Boyle is de winnaar van de Joseph Plateauprijs, een prestigieuze filmprijs die uitgereikt wordt door het Filmfestival van Gent. Volgens de organisatie verdient Boyle die prijs omdat hij jonge filmmakers blijft inspireren met cultfilms zoals Trainspotting. Wim de Witte van Filmfest Gent.
5: Hij heeft eigenlijk niet zo heel veel films gemaakt, maar al die films zijn toch wel ondertussen uitgegroeid tot absolute klassiekers en cultfilmen als Trainspotting. Hij heeft Oscar-succes gekend met Slumdog Millionaire, film die 8 Oscars won. Hij heeft ook biopics gemaakt. Het zijn altijd heel diverse films geweest in heel uiteenlopende genres, maar waar hij toch telkens zijn eigen stempel op weet te drukken heeft.
1: Filmfest Gent begint volgende week. Danny Boyle zal daar zijn nieuwste film Ink voorstellen over de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch. Vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen, vooral dan in het westen. Temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig. Het wordt ook warm, hier en daar tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De septemberverklaring van de Vlaamse regering wordt uitgesteld naar woensdag. De onderhandelingen over de begroting moesten vanmiddag plots worden stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Kervits en een medewerker van een vooruitminister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel uitleg komen geven aan de parlementsleden. Hij zegt dat de gesprekken eigenlijk in de laatste fase zaten.
2: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
1: De oppositie is niet te spreken over dat uitstel. Zij zeggen dat het het gevolg is van die nachtelijke onderhandelingen en dat die werkwijze nooit een goed akkoord oplevert. En de Partij Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop na aanhoudende klachten over wat de partij zelf deelloyaal gedrag noemt. Beels was momenteel provinciaal afgevaardigde in Antwerpen. Gisteren is haar gevraagd om haar mandaat terug te geven. Bij een Russische drone-aanval in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen in het centrum van de stad. Daarbij viel minstens 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit het raam hangen om te kunnen ademen, terwijl een dikke rookwolk en vlammen een deel van het historisch gebouw omhullen. De Belgische journalist Arnaud de Dekker is ter plaatse. En op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische drone-aanval en moest die gaan schuilen.
3: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing. Dus we zijn in het centrum van Kiev. Eerder zijn 2 drones in het centrum neergevallen. En de aanval blijft nu nog altijd verder gaan.
1: Het universiteitsgebouw ligt in een wijk die normaal beter beschermd is tegen drones, omdat er ook ambassades en regeringsgebouwen zijn. Het Amerikaans ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht, Starship. Bijna liep het fout omdat een van de motoren vroegtijdig was uitgevallen. Starship is de grootste raket die tot nu toe is gebouwd. Ze zal 6 keer om de aarde cirkelen en dan komende nacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. En de Britse regisseur Danny Boyle is de winnaar van de Joseph Plateau-prijs. Een prestigieuze filmprijs is dat die uitgereikt wordt door het Filmfestival van Gent. Volgens de organisatie verdient Boyle de prijs omdat hij jonge filmmakers blijft inspireren met cultfilms zoals Trainspotting. Wim de Witte van Filmfest Gent.
4: Hij heeft eigenlijk niet zo heel veel films gemaakt, maar al die films zijn toch wel ondertussen uitgegroeid tot absolute klassiekers en cultfilmen als Trainspotting. Hij heeft Oscar-succes gekend met Slumdog Millionaire, film die hem 8 Oscars won. Hij heeft ook biopics gemaakt. Het zijn altijd heel diverse films geweest in heel uiteenlopende genres, maar waar het toch telkens zijn eigen stempel op weet te drukken heeft.
1: Filmfest Gent begint volgende week. Vanmiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Heel lokaal kan er wat regen vallen. Vooral dan in het westen, temperaturen rond 22 graden. Morgen eerst wat mist en lage wolken, daarna zonnig en het kan tot 30 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

0: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 5:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Pas woensdag zal minister-president Diependalen zijn septemberverklaring houden in het Vlaams parlement. De oppositie is er niet over te spreken. Een definitief akkoord over de begroting is er nog niet. Dat dienstenchecks duurder zullen worden, lijkt sowieso wel al beslist. En in Oekraïne hebben Russische drones opnieuw slachtoffers gemaakt in de hoofdstad Kiev. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen wordt uitgesteld naar woensdag. De onderhandelingen over de begroting moesten deze middag worden opgeschort nadat CD&V-minister Krevits en een medewerker van Vooruit onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. En dus is Diependalen uitstel komen vragen aan het parlement. Een verslag van Heidi van Rompuy.
3: Collega's, u heeft kunnen vernemen dat er vandaag geen septemberverklaring kan plaatsvinden.
4: Geen septemberverklaring dus deze namiddag, maar minister-president Matthias Diependalen van N-VA kwam wel kort uitleg geven hier in het parlement. Hij zegt dat de regering eigenlijk heel dicht bij een akkoord stond toen ze de onderhandelingen moesten staken. Maar de oppositie heeft daar weinig begrip voor, onafhankelijk parlementslid Maurits van der Rijten.
5: Komt u met dat verhaal van die appelflauwte? Dan nu als excuus gebruiken? Sorry, maar ik vind dat beneden alle pijl.
4: Volgens Mieke Schouwvliegen van Groen moet de Vlaamse regering hier lessen uittrekken.
6: Als je moet beslissen over miljarden in een paar uren tijd, dat dat niet regeren is, maar dat dat gewoon improviseren is.
4: Diependalen vond de toon van de oppositie ongepast.
7: Mogelijk ben ik van de oude stempel en moet ik toegeven dat ik gerekend had, gezien de omstandigheden, op wat meer sereniteit. Maar blijkbaar is dat niet gegund.
4: De nieuwe deadline voor de Vlaamse regering is dus woensdag 14:00. Tegen dan moet het akkoord er liggen.
2: Ja, en de begrotingsgesprekken moesten vanmiddag dus opgeschort worden. Maar een van de maatregelen waar de verschillende partijen binnen de Vlaamse regering het wel al over eens zijn, is de dienstenchecks duurder maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. Ja, Steven Rombout, dat is een stevige prijsverhoging op korte tijd.
8: Ja, omdat de prijs van een dienstencheck begin vorig jaar ook al met 1 euro is gestegen. En tegelijk werd ook de fiscale aftrek geschrapt, waardoor je niet langer 1,8 euro per cheque terugkreeg via de belastingen. Alles samen gaat het om een prijsstijging van 67%. En daarnaast zijn ook poetsbureaus zelf meer administratieve kosten gaan aanrekenen. Daar staat wel tegenover dat dienstenchecks 10 jaar lang amper duurder zijn geworden. Het gaat dus in zekere zin om een inhaalbeweging. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat door de prijs minder mensen cheques zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De prijsverhoging zet ook de deur naar zwart werk weer open, vreest de sector.
2: Dankjewel, Steven. Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop. Beels ging steeds vaker lijnrecht in tegen de partij. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven. Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Eerste gedeputeerde voor N-VA, Luc Lemmens, reageert.
9: Wij hebben met Vooruit een bestuursakkoord gesloten voor de provincie Antwerpen. En we willen natuurlijk dat akkoord verder uitvoeren. Wij vertrouwen er in eerste instantie op dat Vooruit deze kwestie binnen de eigen partij uitklaart en met een oplossing komt. Dus dat wachten wij nu af.
2: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf gaat het niet goed met de vezelcementsector in Europa. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt vlakbij de Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis Fairford zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. De verdachten, allemaal 20ers uit Londen, mogen zich niet vrij bewegen. Het onderzoek zelf loopt nog volop verder. Op de luchtmachtbasis Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link ook is met Iran is voorlopig niet duidelijk. Iran ontkent dat alleszins. Bij een Russische droneaanval is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen in het hart van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit de ramen hangen om te kunnen ademen, terwijl een dikke rookwolk en vlammen een deel van het historische gebouw omhullen. De Belgische journalist Arnaud de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag was er opnieuw een Russische droneaanval en moest hij gaan schuilen.
10: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing. Dus we zijn in het centrum van Kiev. Eerder zijn 2 drones in het centrum neergevallen. En de aanval blijft nu nog altijd verder gaan.
2: De academie bevindt zich in een wijk die normaal beter beschermd is tegen drones, omdat er ook ambassades en regeringsgebouwen zijn. In Metz, in het noordoosten van Frankrijk, sluit paus Leo XIV momenteel zijn bezoek af aan Frankrijk. Het 4-daags bezoek kon rekenen op massale belangstelling en de paus sprak zich duidelijk uit voor vrede. Jeroen Rijgaard.
11: Opnieuw veel volk langs de dranghekken voor de aankomst van de paus in Metz. Dat hij net Metz uitkiest is geen toeval. Het is de thuisstad van een van de vaders van Europa, van Robert Schuman, die trouwens op een zucht van een zalig verklaring staat.
12: En tout spécialement ici, en Europe.
11: De paus prees zijn talent voor dialoog en riep de Europese leiders onder het oog van president Macron op om in te zetten op dialoog om de oorlog in Oekraïne te stoppen.
13: Il est nécessaire de s'engager dans un dialogue patient, de faire preuve de courage dans la négociation. En d'être prêt à sacrifier certaines positions pour le bien supérieur de la paix.
11: We hebben nog een druk bijgewoonde misviering in de kathedraal sluit de paus een vierdaags bezoek af. Hoogtepunten 800.000 gelovigen die zaterdag in Hartje Parijs een misviering met de kerkleider meevierden. Dat de paus net in het land van de laïcité, waar kerk en staat strak gescheiden zijn, zoveel volk op de been kon brengen, is op zijn minst opmerkelijk.
2: Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen is uitgesteld tot woensdag. Dat was onze opener. De onderhandelingen over de begroting werden vanmiddag opgeschort nadat onder meer minister Krevits onwel was geworden. De oppositie is niet te spreken over de gang van zaken. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Pas woensdag stelt minister-president Diependalen zijn beleidsverklaring voor in het Vlaams parlement. De oppositie is er niet over te spreken. We bekijken wat er zoal in dat ultieme voorstel staat van Diependalen. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is op klaarlichte dag opgeschrikt door drone-aanvallen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen wordt uitgesteld naar woensdag. De onderhandelingen over de begroting moesten deze middag worden opgeschort nadat CD&V-minister Krevits en een medewerker van Vooruit onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. En dus is Diependalen uitstel gaan vragen aan het parlement. Een verslag van Heidi van Rompuy.
2: Collega's, u heeft kunnen vernemen dat er vandaag geen septemberverklaring kan plaatsvinden.
3: Geen septemberverklaring dus deze namiddag, maar minister-president Diependalen van N-VA kwam wel kort uitleg geven hier in het parlement. Hij zegt dat de regering eigenlijk heel dicht bij een akkoord stond toen ze de onderhandelingen moesten staken, maar de oppositie heeft daar weinig begrip voor. Chris Janssens van Vlaams Belang.
4: Dit is natuurlijk de zelfgezochte tol van uw nachtelijke schijnvertoningen. Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen?
3: Ook Jos Dazen van PvdA was fors.
5: Ik zou nog begrijpen dat jullie lange nachtelijke onderhandelingen doen als het zou gaan over hoe dat jullie mensen zouden ondersteunen in deze koopkrachtcrisis waarin dat de facturen door het dak gaan. Maar dat is niet wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan. Hè?
3: Diependalen vond de toon van de oppositie ongepast.
6: Mogelijk ben ik van de oude stempel en moet ik toegeven dat ik gerekend had gezien de omstandigheden op wat meer sereniteit. Maar blijkbaar is dat niet gegund.
3: De nieuwe deadline voor de Vlaamse regering is dus woensdag 2:00. Tegen dan moet het akkoord er liggen.
1: Ja, de begrotingsgesprekken moesten vanmiddag dus opgeschort worden. Maar een van de maatregelen waar er wel al eensgezindheid over is, is dienstenchecks duurder maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. Ja, Steven Rombout, dat is wel een stevige prijsverhoging op korte tijd.
7: Ja, omdat de prijs van een dienstencheck begin vorig jaar al met 1 euro is gestegen en tegelijk werd ook de fiscale aftrek geschrapt, waardoor je niet langer 1,8 euro per check terugkreeg via de belastingen. Alles samen gaat het om een prijsstijging van 67% en daarnaast zijn ook poetsbureaus zelf meer administratieve kosten gaan aanrekenen. Daar staat wel tegenover dat de checks 10 jaar lang amper duurder zijn geworden. Het gaat dus in zekere zin om een inhaalbeweging. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat door de prijsstijging minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen.
1: Ja, minister-president Diependalen kwam vandaag ook dus met een ultiem voorstel. Wat weten we daar nog over?
7: Wel, dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan van 2% naar 3%, terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord.
1: Dankjewel, Steven. Vooruit zet de samenwerking met Ginny Beels stop. Beels ging steeds vaker lijnrecht in tegen de partij. De partijtop verwijt haar onder meer een deelloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven. Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Een jongen van 17 uit Edergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling in Evenberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl. Ze overleefden het niet. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen in Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timio. Die verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 35 die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader met de dood tot gevolg. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf gaat het niet goed met de vezelcementsector in Europa. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. Bij een Russische droneaanval is brand uitgebroken in de Academie van Wetenschappen in het hart van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. De Belgische journalist Arnaud de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag was er opnieuw een droneaanval en moest hij gaan schuilen.
8: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing. Dus we zijn in het centrum van Kiev. Eerder zijn 2 drones in het centrum neergevallen. En de aanval blijft nu nog altijd verder gaan.
1: In Metz, in het noordoosten van Frankrijk, sluit paus Leo XIV momenteel zijn bezoek aan Frankrijk af. Het vierdaags bezoek kon rekenen op massale belangstelling. Jeroen Rijgaard.
9: Opnieuw veel volk langs de dranghekken voor de aankomst van de paus in Metz. Dat hij net Metz uitkiest is geen toeval. Het is de thuisstad van een van de vaders van Europa, van Robert Schuman, die trouwens op een zucht van een zaligverklaring staat.
10: En tout spécialement ici.
9: De paus prees zijn talent voor dialoog en riep de Europese leiders onder het oog van president Macron op om in te zetten op dialoog om de oorlog in Oekraïne te stoppen.
11: Il est nécessaire de s'engager dans un dialogue patient, de faire preuve de courage dans la négociation et d'être prêt à sacrifier certaines positions pour le bien supérieur de la paix.
9: Nog een druk bijgewoonde misviering in de kathedraal sluit de paus een vierdaags bezoek af. Hoogtepunten 800.000 gelovigen die zaterdag in Hartje Parijs een misviering met de kerkleider meevierden. Dat de paus net in het land van de laïcité, waar kerk en staat strak gescheiden zijn, zoveel volk op de been kon brengen, is op zijn minst opmerkelijk.
1: En nog een sportbericht. In het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eersteklassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. Landskampioen Club Brugge ontvangt in eigen huis Lokeren. En bekerhouder Union speelt tegen KFC Nijlen, een club van het vierde niveau. De andere wedstrijden vind je op sporza.be. Vanavond blijft bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien. En kans op onweer, elders blijft het droog bij zo'n 16 graden. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen is uitgesteld tot woensdag. Dat was onze opener. De onderhandelingen over de begroting werden vanmiddag opgeschort nadat onder meer minister Krevits onwel was geworden. De oppositie is niet te spreken over de gang van zaken. Intussen raakt er meer bekend over het ultieme voorstel van Diependalen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken, mijn handen wegen zwaar als lood.

Athena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

Nee, die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ben je wel de harde maar? Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Dienstenchecks zullen volgend jaar duurder worden. Dat is een van de maatregelen waarover binnen de Vlaamse regering een akkoord is gevonden in de begrotingsonderhandelingen. Voor een dienstencheck betaal je volgend jaar niet 10, maar 12 euro. En ook poetsbureaus rekenen al een tijdje meer administratieve kosten aan. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest daarom dat minder mensen checks zullen gaan gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Steve van den Bergen van Sectorfederatie Domiva.
2: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand. En ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
1: En duurdere dienstenchecks zijn niet de enige maatregel van de Vlaamse regering. Steven Rombout lijst op wat nog meer in het eindvoorstel van minister-president Diependalen staat.
3: Dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan van 2% naar 3%, terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord is.
1: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf gaat het niet goed met de vezelcementsector in Europa. Yves van de Kerkhof van Eternit legt uit.
4: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
1: Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Die verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Onwe in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 25, die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De Belgische ontwerpster Julie Kegels heeft vanmiddag de Paris Fashion Week geopend. Alle grote en iconische modehuizen stellen daar hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. En Julie Kegels mocht dus als eerste. Ze werkt samen met haar zus en ook haar ouders waren aanwezig bij de show. Kegels is dan ook heel blij dat ze dit moment met hen kon delen.
5: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft eigenlijk hele show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
1: Kegels is 27. Begin deze maand won ze nog de prestigieuze LVMH-prijs. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag tot 30 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hierou vanuit Dendermonde.
2: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
1: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks om 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijn Stadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
3: Hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt er linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Raskin op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammers in doel, Castagne rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met De Bruyne ervoor. De spits is ook nog altijd dezelfde, De Ketelaere. En de uitblinker van vorige vrijdag, Gods, staat aan de aftrap. Net als Moreira. Dus 2 andere namen. Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk, waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacroix, centrale verdediger. Geen Mbappé, die is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olise of Rabiot. Die zitten allemaal op de bank.
1: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
2: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment. Nee.
1: Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jetten heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jetten had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jetten sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jetten noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
3: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
1: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is zo'n 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
4: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. De eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel. Met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel in zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een heel rist vedette zit open de bank. Of Mbappé is er niet bij. Maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze. Uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
1: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beels stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik me af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
2: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capellen op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
0: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de 5 verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De 5 mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
3: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released them.
4: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
3: Well, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released them.
0: En in het Koning Boudewijn Stadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bemt, de tweede helft is daarnet begonnen. Hoe staat het daar?
5: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rits te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3 dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lammes en een bal op de lijn. Gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Doué voorlangs. Daarnet een bal van Dacuña tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. 1 keer de ketelaren, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 11 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
2: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan de eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook te laten zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgangsbuurt gaan.
1: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouz en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
1: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui. Wel warm rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: sterfte. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
0: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Landes de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1 dus van Olise.
0: Verdediger Brendan Mechelen zag dat 1 moment van klasse beslissend was vanavond.
3: We hebben veel gegeven. Blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
0: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs. Nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Manil had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Manil had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar haar

0: ziekenhuis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

by 9 and 5 guys.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel tot de Franse stervoetballers invielen. En Michael Olise besliste uiteindelijk de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden over het geleverde spel van de Belgen.
2: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit. Wat